0: Islam.
1: Ja, zal hij dan ook hier?
0: Ja, dat is een veel termination. Schoon we wel. Ik denk 21 miljoen zelfs wel.
1: Dat is de bijna.

0: Met ik Zigbee.
1: Met ik Zigbee.
0: I see Justin Forsell.
1: Affirmative.